0: And so,
1: is that what does it mean? Is it?
0: ID. And
2: thanks for
3: Kijk jij, ik ben nu nog een niet in de lade, dat heeft je
1: gedaan.